Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als een nest wordt verstoord. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
1: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
1: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het toekoer niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijk infomomenten. Vanaf wanneer starten die?
1: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
1: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post. Oostende krijgt een nieuwe stormmuur langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchill Kaai. Die moet het haven- en stationsgebied beter beschermen tegen overstromingen. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft daarvoor een vergunning afgeleverd. De nieuwe waterkering zal 650 meter lang zijn en krijgt 5 mobiele poorten die bij stormgevaar dicht kunnen. De stormmuur vervangt een verouderde waterkering en moet ook omliggende stadsdelen, woningen en infrastructuur beschermen.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. Dit is jouw zondag op B1. Goedemorgen.

0: is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Dit is het kustweerbericht.
2: We beginnen vanmorgen grijs met kans op wat regen, maar vanmiddag toch droger met opklaringen. Morgen dan droog met een afwisseling van zon en wolken bij 17 of 18 graden. Dinsdag en woensdag krijgen we na ochtendmist telkens brede opklaringen en maxima tot 22 graden.
1: Dit is B1. B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: De Radio aan Zee.
3: B1.
2: Welkom bij B1.
4: En ik ga...

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als een nest wordt verstoord. Toerisme Oostende pakt dit jaar weer uit met springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
1: Ja, springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
2: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
1: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan met een parcours doorheen de stad zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
2: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
1: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
2: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
1: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein, in de Grote Post, bij de hotels. De deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
0: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
3: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
3: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het toekoer niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijkinfomomenten. Vanaf wanneer starten die?
3: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen, alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
3: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post.
4: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. Dit is B1. Enjoy the music. Put your-

0: beginnen vanmorgen grijs met kans op wat regen, maar vanmiddag toch droger met opklaringen. Morgen dan droog met een afwisseling van zon en wolken bij 17 of 18 graden. Dinsdag en woensdag krijgen we na ochtendmist telkens brede opklaringen en maxima tot 22 graden.
1: Dit is B1.

zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust. I could stay awake just to hear.

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaal.

0: Betaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music.

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Witte Molen van Roxem bij Oudenburg staat opnieuw in volle glorie na een grondige restauratie. De beschermde stenen molen uit 1843 kreeg onder meer een nieuwe kalkafwerking, vernieuwde houten schaliën op de kap en hersteld buitenschrijnwerk. De restauratie kostte meer dan 260.000 euro, waarvan de Vlaamse overheid bijna 130.000 euro voor haar rekening nam. De molen blijft na de werken een levend monument, want vrijwillige molenaars zullen hem bij voldoende wind opnieuw laten draaien. Oostende krijgt een nieuwe stormmuur langs de Nassien Kaai en de Sir Winston Churchill Kaai. Die moet het haven- en stationsgebied beter beschermen tegen overstromingen. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft daarvoor een vergunning afgeleverd. De nieuwe waterkering zal 650 meter lang zijn en krijgt 5 mobiele poorten die bij stormgevaar dicht kunnen. De stormmuur vervangt een verouderde waterkering en moet ook omliggende stadsdelen, woningen en infrastructuur beschermen. In Slijpen zijn er deze en volgende maand veiligheidsoefeningen in de voormalige gemeente Schoot-Slijpertje. Die oefeningen zijn bijna elke weekdag, behalve op donderdag. Daarbij zijn ook schoten te horen en andere realistische effecten, zegt de gemeente. Die benadrukt ook dat het om gecontroleerde en vooraf geplande oefeningen gaat en dat niemand zich zorgen hoeft te maken.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Perfect voor de zomer.

0: Utrecht.
1: We beginnen vanmorgen grijs met kans op wat regen, maar vanmiddag toch droger met opklaringen. Morgen dan droog met een afwisseling van zon en wolken bij 17 of 18 graden. Dinsdag en woensdag krijgen we na ochtendmist telkens brede opklaringen en maxima tot 22 graden.

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de

0: 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: B1. Yeah. Enjoy the music.

oude software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als een nest wordt verstoord. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
1: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
1: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het toekoer niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijk infomomenten. Vanaf wanneer starten die?
1: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen, alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
1: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post. Oostende krijgt een nieuwe stormmuur langs de Nassien Kaai en de Sir Winston Churchill Kaai. Die moet het haven- en stationsgebied beter beschermen tegen overstromingen. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft daarvoor een vergunning afgeleverd. De nieuwe waterkering zal 650 meter lang zijn en krijgt 5 mobiele poorten die bij stormgevaar dicht kunnen. De stormmuur vervangt een verouderde waterkering en moet ook omliggende stadsdelen, woningen en infrastructuur beschermen.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. De zomer hoor je hier. B1.

0: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de Stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
2: Welkom bij B1. Perfect voor de zomer.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen van hem op het podium. En onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was erg emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest was dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden. Maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren. Kan Remco Evenepoel voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is straks de inzet in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het aan de vrouwen. En in ons voetbal heeft Anderlecht een goede zaak gedaan. Het won gisteravond makkelijk met 3-0 van Zulte Waregem. In de stand staat Anderlecht nu vijfde. Zulte Waregem heeft 2 punten minder en staat zesde. Lommel en KV Mechelen bleven dan weer steken op een 0-0 gelijkspel. Trainer Frederik van der Biest van KV vindt dat zijn ploeg meer verdiende.
1: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten de 2-3 counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We houden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
0: Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is vandaag autoloze zondag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag nu doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Katrien Smet.
2: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
0: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
3: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Kust weerbericht.
1: We beginnen vanmorgen grijs met kans op wat regen, maar vanmiddag toch droger met opklaringen. Morgen dan droog met een afwisseling van zon en wolken bij 17 of 18 graden. Dinsdag en woensdag krijgen we na ochtendmist telkens brede opklaringen en maxima tot 22 graden.
0: Hier hoor je de zomer. B1.

0: Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindic Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dit is jouw zondag op B1. Prettig weekend.

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als hun nest wordt verstoord. Toerisme Oostende pakt dit jaar weer uit met springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
1: Ja, springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
2: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
1: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan met een parcours doorheen de stad zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
2: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
1: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
2: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
1: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein, in de Grote Post, bij de hotels. De deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
0: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
3: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
3: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het koer niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijk infomomenten. Vanaf wanneer starten die?
3: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
3: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post.
4: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen Bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Top, sir.

0: Service en sterke merken, dat is Raas.
1: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
2: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is B1 Regionaal. Het regionieuws van de afgelopen week in één uur.

bijzonder goedemiddag. Welkom bij B1 Regionaal. Wij zeggen elke dag enjoy the music, maar tussendoor ook het nieuws uit onze regio. We gaan het even doornemen tussen nu en 1 uur. Welkom bij B1 Regionaal.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: De stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als een nest wordt verstoord.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Praktisch B1 regionaal.
1: Toerisme Oostende pakt dit jaar weer uit met Springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
2: Ja, Springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
3: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
2: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan met een parcours doorheen de stad zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
3: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
2: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
3: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
2: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein in de Grote Post. Bij de hotels, de deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
1: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan.
0: B1 regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: van regionaal.
1: Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
2: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
3: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
2: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar toekoer niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
3: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijkinfomomenten. Vanaf wanneer starten die?
2: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
3: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
2: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
1: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.
4: Ik

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is jouw zondag op B1. Goedemiddag.

0: B1 Regionaal.
1: De Witte Molen van Droxheim bij Oudenburg staat opnieuw in volle glorie na een grondige restauratie. De beschermde stenen molen uit 1843 kreeg onder meer een nieuwe kalkafwerking, vernieuwde houten schaliën op de kap en hersteld buitenschrijnwerk. De restauratie kostte meer dan €260.000, waarvan de Vlaamse overheid bijna €130.000 voor haar rekening nam. De molen blijft na de werken een levend monument, want vrijwillige molenaars zullen hem bij voldoende wind opnieuw laten draaien.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: Oostende krijgt een nieuwe stormmuur langs de Nassien Kaai en de Sir Winston Churchill Kaai. Die moet het haven- en stationsgebied beter beschermen tegen overstromingen. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft daarvoor een vergunning afgeleverd. De nieuwe waterkering zal 650 meter lang zijn en krijgt 5 mobiele poorten die bij stormgevaar dicht kunnen. De stormmuur vervangt een verouderde waterkering en moet ook omliggende stadsdelen, woningen en infrastructuur beschermen.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: Journaal.
1: In Slijpen zijn er deze en volgende maand veiligheidsoefeningen in de voormalige gemeente Schoot-Slijpertje. Die oefeningen zijn bijna elke weekdag, behalve op donderdag. Daarbij zijn ook schoten te horen en andere realistische effecten, zegt de gemeente. Die benadrukt ook dat het om gecontroleerde en vooraf geplande oefeningen gaat en dat niemand zich zorgen hoeft te maken.
0: B1 Regionaal.

Tot zover B1 Regionaal. We blijven het nieuws uit onze regio voor je opvolgen in de gratis B1-app via onze website radiob1.be. En morgen in een nieuwe B1 Regionaal tussen 12 en 1. Tot dan.

0: voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
2: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
1: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval, onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China, Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter, toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de Stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
2: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
1: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China, Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter, toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
3: Dit is B1. Enjoy the music. Buenas.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is B1.
6: Yeah.
5: B1. B1.

nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De Witte Molen van Roxhem bij Oudenburg staat opnieuw in volle glorie na een grondige restauratie. De beschermde stenen molen uit 1843 kreeg onder meer een nieuwe kalkafwerking, vernieuwde houten schaliën op de kap en hersteld buitenschrijnwerk. De restauratie kostte meer dan €260.000, waarvan de Vlaamse overheid bijna €130.000 voor haar rekening nam. De molen blijft na de werken een levend monument, want vrijwillige molenaars zullen hem bij voldoende wind opnieuw laten draaien. Oostende krijgt een nieuwe stormmuur langs de Nassien Kaai en de Sir Winston Churchill Kaai. Die moet het haven- en stationsgebied beter beschermen tegen overstromingen. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens heeft daarvoor een vergunning afgeleverd. De nieuwe waterkering zal 650 meter lang zijn en krijgt 5 mobiele poorten die bij stormgevaren dicht kunnen. De stormmuur vervangt een verouderde waterkering en moet ook omliggende stadsdelen, woningen en infrastructuur beschermen. In Slijpen zijn er deze en volgende maand veiligheidsoefeningen in de voormalige gemeente Schoot-Slijpertje. Die oefeningen zijn bijna elke weekdag, behalve op donderdag. Daarbij zijn ook schoten te horen en andere realistische effecten, zegt de gemeente. Die benadrukt ook dat het om gecontroleerde en vooraf geplande oefeningen gaat en dat niemand zich zorgen hoeft te maken.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. Enjoy the summer. Dit is B1. De radio.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag droger met opklaringen. Morgen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken en 17 tot 18 graden aan zee. Dinsdag en woensdag krijgen we na de ochtendmist brede opklaringen en maxima tot 22 graden.
0: De radio aan zee.
2: B1.
0: Welkom bij B1.

Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende pakt dit jaar weer uit met Springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
1: Ja, Springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
2: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
1: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan met een parcours doorheen de stad zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
2: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
1: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
2: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
1: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein, in de Grote Post, bij de hotels. De deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
0: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan. De Witte Molen van Roxem bij Oudenburg staat opnieuw in volle glorie na een grondige restauratie. De beschermde stenen molen uit 1843 kreeg onder meer een nieuwe kalkafwerking, vernieuwde houten schaliën op de kap en hersteld buitenschrijnwerk. De restauratie kostte meer dan €260.000, waarvan de Vlaamse overheid bijna €130.000 voor haar rekening nam. De molen blijft na de werken een levend monument, want vrijwillige molenaars zullen hem bij voldoende wind opnieuw laten draaien. In Slijpen zijn er deze en volgende maand veiligheidsoefeningen in de voormalige gemeente Schoot-Slijpertje. Die oefeningen zijn bijna elke weekdag, behalve op donderdag. Daarbij zijn ook schoten te horen en andere realistische effecten, zegt de gemeente. Die benadrukt ook dat het om gecontroleerde en vooraf geplande oefeningen gaat en dat niemand zich zorgen hoeft te maken.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. Hier hoor je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: het weerbericht.
1: Vanmiddag droger met opklaringen. Morgen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken en 17 tot 18 graden aan zee. Dinsdag en woensdag krijgen we na de ochtendmist brede opklaringen en maxima tot 22 graden.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
0: ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd bij VTM Nieuws.
3: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
2: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet dan weer het misbruik in de sociale zekerheid aangepakt worden. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag.
4: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
2: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De bonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket voert een onderzoek. En in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo'n 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
5: We zijn 7 wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren. Proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
2: Antwerp staat 13e met 7 punten. En het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceten 24 uur lang op het circuit van Zolder enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
6: B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: droger met opklaringen. Morgen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken en 17 tot 18 graden aan zee. Dinsdag en woensdag krijgen we na de ochtendmist brede opklaringen en maxima tot 22 graden.
1: Perfect voor de zomer.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

miles on it. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als hun nest wordt verstoord. Toerisme Oostende pakt dit jaar weer uit met springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
1: Ja, springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
2: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
1: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan met een parcours doorheen de stad zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
2: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
1: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
2: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
1: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein, in de Grote Post, bij de hotels. De deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
0: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
3: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
3: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het toekomst niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijk infomomenten. Vanaf wanneer starten die?
3: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
3: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post.
4: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. Dit is jouw weekend op B1.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Geniet van de echte kioskconcerten Aperolokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Aperolokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Welkom bij B1. Goeie avond.

0: nieuws uit de wereld.
1: CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd in het VTM-nieuws.
2: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft, zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Mm-hmm. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren, maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
1: CD&V wil dat op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken van de federale regering. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er net bespaard wordt.
3: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen en de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken en we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
1: In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Denzel de Roeve van Union was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
4: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Het is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en 2 goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn, hè. Dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
1: Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En de Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was vandaag in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e, Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
5: Ja, ik ben op zich wel blij met het gevoel dat ik vandaag had. En, ik hoop gewoon de komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven. En dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
1: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
0: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radio b1.be.